0: Laatste bazemini.
1: De filterfish.
0: Ah, computervisje voeti.
2: Pickle herring.
0: Ah, pickle herring voeti.
2: Laatste roeti.
0: Ah, laatste roeti.
3: Dunkin' bagel. Dunkin' bagel. Dunkin' bagel.
0: Splash.
3: In the coffee.